0: something new, we're loving it Spin.
1: We're fresh and first with new music.
0: This is Spin.
2: Oh, kan ik mij aan verse koepelen zachten nou hem bij jou? Ik zie zeker geen dag ik denk van een rondje. Jouw kwaltje als Harry Styles, Dance No More, Spin.